0: Voyons.
1: Bonjour, mevrouw. Nee, ik begrijp het. Er is ook geen brandalarm, geen slagboom aangegaan.
2: Nee.

0: daar meegegaan, maar hij was mij.
1: Wat gebeurt?
2: Joop.
1: Wat gebeurt?
2: Op een koffiehesje.
1: Wat gebeurt?
2: Wat een rustig.
1: Wat gebeurt?
2: Een rustig. Oh, hoor. Ja, hoor.
3: Ken je wel aan je nog niet?
4: Nee.
3: Ik kan ook niet echt eigenlijk. Hoe kunnen we ooit succes krijgen als jij gewoon niet weet wie de Black Hat is?
5: The windows were blue eyes. Oh, was it a morning or evening?
6: De 48 uur van alles.
7: Vijf, vier, drie, twee, één.

0: Hallo.
1: Hi.
2: Mag ik even een
0: soja cappuccino?
3: Hoe gaat het? Ja, precies.
0: Jij moet nog iets kopen wat je leuk vindt.

Filkus de bus opereerde, dat vond ik heel grappig. Want de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: perception of reality.
1: Well, I think, well...
2: Is jij met Marieke, ja, geweest?
3: Ah, dat is een problem.

0: zit erop. En die vertelt dat hij ook. Of die boek.
1: Zelfmoord gepleegd. Omdat ze maar niet dood zijn. Ja, voor 9 jaar. Koekoe. Wil jij de foto op de kerk aan het feest? Ja. Wat geleut is die.
2: Ja, voor zit dan toch? Ja.

0: Je kan me dat.
1: Kop tussen dingen.
2: Wauw.
3: Ken je die liedje pas niet?
4: How are you?
5: Hungover, but I went to the museum.
6: Ik zei die bank tot je gevallen hoor, waar ook wel. Die gezin nog, die bleef hij vast alleen zitten. Het postje toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
0: Hallo, dat is Bostrop.
1: Waar
0: Bostrop.
7: Yes.
8: Hij is een random drum. Je kan met een dobbelsteen een drum ding maken. Nee, dobbelen.
9: I would say my chain felt so unlinked. It fell and it fell again and I had to repair it so it took me.
10: Dat is groene asperges met grote ham en mos notendressing.

0: 3023, Jan Eduard. 118a.
1: Kim, je pa je kan denken.
2: Goed anders, dat niet.
3: Laat hem maar even daar liggen. Hij waait niet weg, denk ik.
4: Weer een keer een baarsje komt staan.
5: Dat is goed. Dat is
6: het. Daar hoor.
7: Ik ben niet zo zie. Kan nou, 别, 您出来吧, 真的。你先出来, 你别给他等。

0: Bello.
1: Behandelen aan zou gaan. Nee, begrijp het. Er is ook geen behandelen aan, geen slow-up aan gegaan.
2: Nee.

En hoeveel kostte de bus ongeveer? Dat vond ik heel grappig. Dat de bus was bijna hetzelfde prijs als de hele jaar school, toch? Of niet?

0: perception of reality.
1: Well, I think, well...
2: Is jij met Marieke, ja, geweest?
3: Oh, wat is

0: Hij
1: wou nog roken.
0: Je kan
1: wel. Kop tussen dingen.
2: Wauw.
3: Can you delete it, Patrick?
1: How are you?
4: Hungover, but I went to the museum.
5: Ik zei, bang tot je vervallen wordt, wat ook gedaan. Die gezin nog, die bleef hij vast alleen zitten. Het postkind toe voor die kluis. Ja, de sigaret hebben ze al gekregen.
0: Hallo.
6: Dat is Bostrop.
1: Wat bleef?
6: Bostrop. Merci.
7: Hij heeft een random drum. Je kan met een dobbelsteen drum ding maken. Nee, dobbel.
8: I'm really sorry, my chain felt so I'm late. It fell and it fell again and I had to repair it so it's green.
9: Dat is groene asperges met grote ham en losse notendressing.